iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Hoi, ik ben Camiel Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43-INGB-00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schneiderhorst Foundation.
1: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij crossroadscountryradio.nl.

0: should be the way it is tonight.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schent.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: Hi, this is Kaylee Leaf. For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.

Oké, ook gouden oude nummers mogen op zo'n cd natuurlijk absoluut niet ontbreken. En we zijn in het archief gedoken. We zijn ongeveer het oudste nummer wat ooit geschreven is tegengekomen. Het is geschreven door Hank Williams senior en die had een oom. En die had een oma en die had nog een liedje liggen. Zeg. Moet je eens proberen. Dus Hank Williams had opgenomen. Hij noemde het Cold Cold Heart.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Ain't it kind of funny?

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk mee is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze... Ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
11: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style. Fijn dat u allemaal weer luistert naar ons en hopelijk ook uw favoriete muziekprogramma bij dit radiostation. En wat we openden met Our Hearts Are Out of Tune van Larry Good. Een liedje wat komt van zijn LP uit 1960, Kansas City, Country Records. En Pocket Full of Keys, dat is de titel van het nieuwe album van Dale and Bradley. Dat op 9 juni jongstleden officieel is gepresenteerd door Pinecastle Records. En waarop ze wordt bijgestaan door tal van top bluegrass muzici. Onder wie ook Grammy Award winnaar Jim Lauderdale. I Live on Somewhere is uiteraard een van de songs van dit net verschenen nieuwe album.

En ik kan me heel goed voorstellen dat u zich soms wel eens afvraagt, waar is de country in our country music? Ja, en als dat al zo is, kan ik u aanraden om er eens goed voor te gaan zitten en te luisteren naar nieuwkomer Kevin Moon, afkomstig uit Ashland, Alabama. En hij is hier met Tennessee Courage.

Wat een stem, hè? Die kom je niet alle dagen tegen. En daarom, tijdens deze uitzending, krijgt u nog veel meer moois te horen van deze geweldige zanger. Want we hebben besloten om Kevin Moon en zijn album True Back, wat op 27 februari van dit jaar is uitgekomen op Dirt Road, eens extra in het zonnetje te zetten. En George Morgan is een van die toch wel belangrijke artiesten waar weinig materiaal over te vinden is. Hij kwam al vroeg met de countrymuziek in aanraking. En zoals dat bij zoveel collega's gebeurde, was dat via de Grand Ole Opry waar driftig naar werd geluisterd. Pa Morgan die bracht zijn zoon de eerste gitaarakkoorden bij. George was toen nog geen 10 en amper 9 jaar oud, schreef hij al zijn eerste song en zong die ook. Zijn eerste baantje was in een restaurant, waar hij op oudejaarsavond door een kennis werd overhaald iets te zingen. 2 uur later was hij $5 rijker en realiseerde hij zich dat hij met zang en spel geld kon verdienen. En buiten zijn werk als soloartiest heeft hij in de 60e jaren ook duetten opgenomen. Onder meer met Marion Byrd, waarmee hij I Will Call You Charlie opnam.

Ja, en vervolgens hebben we Living Out Loud. En dat is de schijf van de Texaan Clay McClinton uit 2012. En die is net zoals zijn vorige platen geproduceerd door multi-instrumentalist Kevin McHenry. Clay brengt de luisteraar een grote verscheidenheid aan nummers op, Living Out Loud, en daardoor is er sprake van een lekker gevarieerd album, waarbij rustieke nummers worden afgewisseld met uptempo songs. Er zijn altijd liedjes die er heel erg uitspringen. Onze persoonlijke voorkeur gaat uit naar Damage Is Done.

In 2015 begint Sterk voor Kornmeel met de viering van 15 jaar Kornmeel. Want na veel valse starts is eindelijk het nieuwe studioalbum van deze bluegrass band op 29 mei uitgekomen. En de nieuwe plaat is voorzien van 10 originele tracks en een keur aan gastmuzikanten. Opgenomen in Chicago en uitgebracht op Living Life Records. En met Slow Street is het een album dat het wachten waard was. Luister en geniet van Kornmeel's Long Hard Road.

En in 1996 moest punkdrummer Shelton Williams alimentatie betalen. Hij was platzak en besloot erom zijn naam te veranderen in Hank Williams III en country te gaan spelen, net zoals zijn legendarische grootvader Hank Williams dat had gedaan. En Hank III heeft eigenlijk een beetje diezelfde snik in zijn stem als zijn opa. De conservatieve wereld van Nashville moet echter niets van de derde Hank hebben. En dat genoegen is nog altijd geheel wederzijds. En waarom wordt op het album Damn Right en Rebel Proud uit 2008 wel weer duidelijk. De verhalen op dit album zijn allemaal uit zijn eigen woelige leven gegrepen. En zelf noemt Hank zijn stijl Hellbilly. Wat valt te omschrijven? Als ouderwetse country, geïnjecteerd met een flinke dot rock. En Hank III is wild en free.

Hey, en dan komen we weer bij dat nieuwe album van Kevin Moon, Throwback. Het is het eerste project van hem dat een tribute brengt aan de late jaren 80 en begin jaren 90. En dat tijdperk bracht ons sterren als Keith Whitley, Randy Travis en Vern Gosdin, om er maar eens een paar te noemen. En in Till a Tear, Become a Rose, horen we Kevin Moon samen met Rhonda Vincent. En deze song werd in 1985 geschreven door het echtpaar Bill en Mary Sharon Rice. En we kennen het natuurlijk ook nog in die prachtige uitvoering van Keith Whitley.

Ja, wat passen die stemmen mooi bij elkaar, hè? Kevin Moon en Rhonda Vincent. Het prachtige Till a Tear Becomes a Rose. En dan Pauline Ries beschikt over bijzonder sterke stembanden die aardig wat hoogte aankunnen. Desondanks dat feit blijft ze toch met beide laarzen op de grond staan. Ze schreeuwt nooit, maakt geen overbodige buigingen en kan ook heerlijk zacht zingen. Ik heb een cd van haar bij uit 2002 getiteld Trail to Monterey. Laten we maar eens gaan luisteren naar Don't Leave Me Standing Here.

In onze drieluik vandaag drie liedjes van Lucas Hutchins uit Austin, Texas. En die komen van zijn album uit 2009, The World Left Is Mine getiteld. Ja, en bij het beluisteren van zijn muziek wordt het meteen duidelijk hè, waar hij voor staat. Tijdloze country music. En samen met zijn First Cousins laat hij ons genieten van songs als Follow the Sign, wat u ze net al hoorde, maar ook The Man Who Makes Her Cry komt van dit album. Yes, I'm

En met de gelijknamige titelsong The World Left Is Mine gaan we deze drieluik rond Lucas Hutchins en zijn vers cousins afsluiten.

Ja, en dan Jimmy Davis van 1899, overleed in november 2000 en is dus ruim 101 jaar geworden. Hij begon als leraar, werd zanger, filmacteur en hij bracht het in de politiek in twee perioden tot gouverneur in Louisiana. De eerste termijn was van 1944 tot en met 1948 en als tweede termijn 1960 tot en met 1964 en beide keren voor de Democraten. Zijn zangcarrière omvatte een country en een gospeldeel en hier is uit 1968 en opgenomen voor Decca Anywhere, Anytime.

En je kunt geen countrymuziek definiëren met woorden. Het is een gevoel. Aldus een uitspraak van Kevin Moon, die recent uitkwam met dat heerlijke album Throwback, waarop ook de Loki staat.

En vervolgens hebben we het album Bringing Back the Sunshine van Blake Shelton. En een van de songs hierop is het onderhoudende Sangria. De song gaat over een liefdesavontuurtje met een dame, wiens lippen naar de geliefde Spaanse wijn smaken.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045471, ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. Ja, we zijn weer terug, luid en duidelijk. En we openden dit tweede uur met I've Got Drinking To Do. Van de Texaan John Slaughter, een zanger, songwriter en multi-instrumentalist, die in 2014 uitkwam met het album Meet in the Middle op Bigger Sky. En een voorbeeld van de kleinschaligste vorm van een onafhankelijk platenlabel is wel die van Sarg Records. Een eenmansbedrijf en een label dat in 1953 bij toeval ontstond in Luling, Texas. Charlie Fitz was de eigenaar van dit label. En de labelnaam was totaal geen probleem, want Sarg Records refereerde aan zijn rang tijdens de diensttijd en het herkenningsteken van het label werd zijn vroegere Sergeant's Embleem. Vele onbekende artiesten namen er plaatjes op, zoals een zekere Al Urban in 1957 dat deed met The Last

0: Ja, natuurlijk heeft hij ook nog een aantal mooie songs te goed van dat album van Kevin Moon, een traditionele country-artiest afkomstig uit Ashland, Alabama, die in 2014 zijn debuut maakte met Dirt Road Music met het album Kevin Moon Laid Back. Op 27 februari kwam album nummer 2 uit onder de titel True Back. Met name dit album loopt vandaag als rode draad door ons programma. En qua stijl is Kevin Moon eigenlijk een beetje te vergelijken met Keith Whitley, George Strait en Alan Jackson. Maar verder is hij gewoon Kevin Moon. En samen met Marty Raybon, leadzanger van de supergroep Shenandoah, horen we Kevin in het schitterende Moon Over Georgia door Shenandoah zelf uitgebracht in 1990 en te vinden op het album Extra Maal.
1: He owns a big estate.

En Robbie Fuchs van 1963 had altijd een haat-liefde verhouding met countrymuziek. In 1996 zette hij zichzelf met het debuut Country Love Songs nog in de etalage als veelbelovende nieuwe country-artiest. Met het album uit 2001, 30 Hillbilly Giants, met covers van country classics en uitgebracht op Bloodshot, lijkt hij weer meer naar zijn country roots terug te keren. En Fuchs is geboren in York, Pennsylvania, maar verhuisde in 1983 naar Chicago. En dat ze daar ook fijne countrymuziek kunnen maken, dat was al bekend. Denk maar eens aan John Prine, die uit Maywood, Illinois komt. En bij Chicago verwacht je misschien geen country accent, en toch klinkt Fuchs regelmatig zelfs als een heuse redneck. Luister en geniet van Donner on My Mind, een van de songs die komen van 30 Hillbilly Giants, en wat we ook nog kennen van Waylon Jennings, die dit in 1970 heeft opgenomen.

Silver Springs en daar in een klein ziekenhuis aan de slag ging. In de vroege ochtenduren wijdde hij zich aan zijn muziek en begon zelf liedjes te schrijven. Liedjes die uiteindelijk in 1997 leidden tot zijn eerste album, Two Lane Highway. Daarna volgde White Sulphur Springs, 2008, Satisfaction Garage, 2010, Lazy Moon, 2012 en Ben Bullington, 2013. En op het album Satisfaction Garage kwamen we een schitterend liedje tegen, waarin hij wordt bijgestaan door Rodney Crowell.

Ja, en toen de Stadler Brothers in 1973 begonnen met het opnemen van platen, bestond de groep uit Harold Wright. Hij is de baas van de groep, maar stond ook bekend als de clown. Verder was hij verantwoordelijk voor de kleding en hij ontwierp de albumcovers en coördineerde al de boekings. Don Wright is de leadzanger en het tegenovergestelde van Harold de Clown. Hij wordt de Mystery Man genoemd vanwege zijn stille, dromerige aard. En verder is hij de songwriter van de groep. Phil Baisley is de bariton en is de boekhouder van de groep. En Lou de Wit was de vierde Stadler. En met deze samenstelling namen ze in 1980 bijzonder mooie Till the End op.

Ja, en Corrie Morrow, die timmert al zo'n 20 jaar aan de weg in de Texaanse countrywereld en heeft in die tijd een reputatie opgebouwd als eigenzinnige singer-songwriter en uitstekende live performer. In Nashville heeft hij nooit echt voet aan de grond gekregen, maar in de Lone Star State trekt hij altijd volle zalen. Het nieuwe, The Good Fight, is zijn 15e album en om dat te vieren bevat het ook 15 nummers die Morrow en zijn band zonder overbodige opsmuk op de schijf hebben geslingerd. Geen heavy metal gitaren, autotune op de zang of andere studiotrucjes. Op deze plaat alleen maar echte, doortimmerde country.

Ja, klinkt niet verkeerd, hè? Dit tot I Let You Know van Corrie Morrow. Een lekker uptempo nummer. En dan Carl Perkins van 1932 was een pionier in de rockabilly muziek. Geboren in Tiptonville, Tennessee, als zoon van een pachtboer, groeide Perkins op en raakte onder invloed van de zuidelijke gospelmuziek van zwarte die op de katoenvelden werkte. Toen hij 7 jaar oud was, kreeg hij van zijn vader een door hem zelfgemaakte gitaar van een sigarenkistje, een bezemsteel en binddraad. En op 13-jarige leeftijd won hij een talentenjacht met een zelfgeschreven song, Movie Mac. En 10 jaar later tekende hij een contract bij Sun Records. Perkins werd in 1985 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en postuum in 2014 in de Memphis Music Hall of Fame. En dat hij ook nog country kan zingen, blijkt wel als u luistert naar Lord, I Sinned Again Last Night, wat komt van zijn Mercury album uit 1973 met de prachtige titel My Kind of Country.

En Marty Rayburn, leadzanger van de supergroep Shenandoah. Country music legende John Anderson, bluegrass star Rhonda Vincent, country music star Aaron Tippen en nog een aantal van deze kanjers waren zo vriendelijk om het project True Back samen met Kevin Moon tot leven te brengen. En True Back neemt ons mee terug naar de 80 en 90 jaren, maar dan wel gehuld in een nieuw jasje, anno 2015. Zonder meer een dijk van een album, waarop we Kevin horen samen met John Anderson in Straight Tequila Night, door John Anderson zelf uitgebracht in 1982.

And Looking for a Fight is de titel van een album van de Sweetback Sisters uit 2011. Een van de songs daarop is het door Laurie Lewis geschreven Texas Blue Bonnets, een schitterende uitvoering waarin trompetten de sfeer van een oude cowboyfilm uit Hollywood brengen. Hartstikke retro natuurlijk, maar wel ontzettend goed. Zeker als je bedenkt dat dit uit 6 personen bestaand gezelschap, naast de 2 zussen, maar niet echt, ook nog 4 heren uit Brooklyn komt.

0: Een nieuwkomer, singer, songwriter Hunter Hutchinson uit Lubbock is op 3 maart uitgekomen met zijn debuutalbum What Do You Say. En dit 10-track album komt bijna een jaar na zijn Texas 2 EP debuut. En daarnaast staan er 3 songs op waarin hij wordt bijgestaan door Aaron Watson. En een van die songs is She's Gone.
1: That little voice inside my head said, boy, you gone and done it again. There's nothing I could say or do, cause she's gone with the wind. God bless that crazy little girl, I wish her the best of luck.

En de Californische countryzanger Sam Outlaw verscheen op 9 juni met het album Angelino op Six Shooter. It Might Kill Me is een van de songs.

En Throwback van Kevin Moon neemt u mee terug naar de 80 en 90 jaren. En het is zonder meer een dijk van een album, wat ik u dan ook van harte kan aanbevelen. En wat we gaan afsluiten met Hopelessly Yours, waarin Kevin Moon wordt bijgestaan door Mary Sarah. Het liedje is geschreven door Keith Whitley, Curly Putman en Don Cook. En het is origineel van John Conley en te vinden op zijn album Perfect Strangers uit 1989. Maar nu dus Kevin Moon.

En Brett Howard's album Deeper Than the Heart 2013 bevat frisse country geluiden en geeft zijn muzikale carrière weer vanaf het begin. Brett komt uit Noord-Wilkesboro, Noord-Carolina, recht in het hart van de Blue Ridge Mountains. Hier is I Will Let the Bottle Kill Me.

0: dag.
1: Dag. Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Kreunhard Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, start van een mooi thema, American Celtic Connections. Europeanen emigreerden naar het nieuwe land, Amerika, en namen hun muziek mee. In de Transatlantic Connections vonden bijeenkomsten plaats in Schotland, Ierland en ook in Nashville. De Ierse supergroep de Chieftains hadden een hoofdrol bij vele initiatieven. Ook anderen, behoorden David Wilkie en Cowboy Celtic, de Drover Road to Elmore. Straks een vroege samenstelling van de Dixie Chicks met een Irish medley. Hier zijn de hoofdrolspelers, de Chieftains, met Bonnie Raitt, Estor Mo Croy.

Marriage Made in Hollywood van de eer Paul Bradley van de Transatlantic Sessions. Straks de koers met de Chieftains, I Know My Love. Mary Dove blijft in haar homeland en was favoriet bij de vele Floralia Country Festivals in Oosterhout.

Wild Rippling Waters. David Wilkie en Cowboy Celtic met zangeres Denise Whitnell. Straks The Chieftains en Sting. Our Hero. Hier is Eddie Reader met haar prachtige Hummingbird. Meer American Celtic Connections? Laat het eens weten. Laat eens weten hoe je de muzikale smeltkroes vindt. Jannie@countrygezet.nl

Morin Cadillas, de Ranking Family uit Canada, spreken het vast beter uit. Mark Knopfler maakt ook uitstapjes in Keltische sfeer. Howl Away. Hier is Michael Doucet, La Danse de la Vie.

Mary's Wedding, feest met de Rankin Family. Cowboy en Celtic smelten samen bij David Wilkie en dat levert bijzondere muziek op. Whoopie Tai Tai, Yo Get Along, Little Donkeys en Mendo Carolan. Straks meer Transatlantics, parels in Greener Country.

Darcy Farrow, David Wilkie en Dennis Whitnall. Een schitterende uitvoering. Welkom terug bij Greener's Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Natalie Merchant. The Lowlands of Holland. Hier is Ricky Skeks, A Simple Life.

The Fields of Etnerai, een parel van Mary Duff met haar stem van goud. Dennis Whittle, over Indiana. Hier is eerst Rosanna Cash, 40 Shades of Green. Kijk eens om je heen hoeveel tinten groen er zijn.

Kingdom of Gold, ook dit is van Mark Knopfler. Zelfs Mick Jagger zong onder de vleugels van The Chieftains, The Long Black Veil. Hier is eerst Nancy Griffith, Always Will, van de Transatlantic Sessions.

Het gaat over een bruin meisje. De uitspraak zal ik u besparen. De Rankins namen hun Ierse roots mee naar Canada. Nobody Wins, overtuigende uitspraak van Rodney Foster. Greenwood Country heeft een meervoudig betekenis. Green is natuur, maar ook muziek van het Groene Eiland. Hart is muziek uit het hart, met liefde gemaakt in het groene hart. Dat is voor ons de brede omschrijving van Greenwood Country. Hoe vind je onze keuze?

Down by the Sally Gardens, Mary Duff, van haar album Silver and Gold. Tot slot genieten we nog van de Celtic Cowboy, David Wilkie, met Lorena Yellow Rose of Texas, maar hier zijn eerste Chieftains, met Mark Knopfler, The Lily of the West. Dit was Green Hot Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week recent werk in vele smaken.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek in de meest uitgebreide zin van het woord uit Nederland en België. En we openen met Robert Westen en Life's a Beach. Doen met Hilde Vos. Nobody's dying today.

0: honderden kilometer glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

I was on board intensely van de Walkers voor jaren Bigs en Brighter Days en I Want to Live Like That van Sander Parijs. Gaan we nog een keer naar Han van Eyck luisteren in The Pouring Rain.

moment waarin hij jagen voor Ina Rose met Good Riddance en Goodbye en John en Inke met The History of My Heart. Het eerste uur zit al aardig op. Hier is Little Kim en The Queen of the Silver Dollar.

zover reis van Alice McGray, daarvoor Lana Jean met Dance Till Dawn. Ja, en dan nog één nummer te gaan en dan gaan we even luisteren naar het nieuws. Maar dan, daarna ben ik weer terug met nog een hele uur country kicking. Ik ga eruit met Mark Blomsteel en Barry Bedetal. Dus gewoon heel graag. Veel plezier bij Mike en heel graag. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470 91, ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Gigging. En we openen dit uur met Julie Lina en You Should Know. Door met Michael de Hollander. Fluister zachtjes, mijn naam.

Dawson South met Sea of Heartbreak. Fokke en Hilde met Better Move It On Home. And I Don't Wanna Wait No More van Esther van Kommer. Gaan we naar Koen Vaal en Steady on the Gun.

0: Lindsay en Laura Lynn met onder het maanlicht. De Voor de Marshall en What Makes the World Go Round. En de Turbo zingt nog steeds van Walter Baron. Heel veel terug in de tijd. John de Mol met zijn El Paso.
1: Ergens in Texas, in het stadje El Paso, werd ik verliefd op Maria, mijn schat. Ze was aan het dansen in duistere kroegje, de enige kroeg die El Paso bezat. Diep als de nacht was haar blik als ze danste, blank als de maan was haar prachtige

Ik geschrokken staan kijken naar het lichaam van hem die ik net had gedood. Mijn hersens die werkten zo snel als seconden, er was nog maar één kans.

zonder stoppen van Johnny Trash. Daarvoor The Heartstrings en Let's Make It Count. En Frankie Goldwings met de door Hilde Vos geschreven nummer The Pen of Tomorrow. Gaan we naar Lonneke.

met Kirsten Alting en Ain't the Cheating Kind. Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Country Kicking. Natuurlijk bedank ik jullie voor het luisteren, ook naar deze aflevering. En volgende week ben ik er weer, zelfde tijd, zelfde golflengte, gewoon bij jullie eigen favoriete station met Country Kicking. Ga eens naar de website kstrp.nl en dan zien jullie dat we eruit gaan met Guido Belcanto en Pearlie Spencer. Nogmaals dank voor het luisteren. Dag allemaal.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Dennis LaCourriere, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here because you know what you like and you found it.